0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, ook de Queen of Country genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Barbara Streisand omschrijft haar als een natuurkracht. Ook in eigen land wordt bedroefd gereageerd. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt ze.
2: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
2: Een vrouw van het leven. Ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
1: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De hulpdiensten hebben gisteren namiddag een obus uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen, nadat die eerder op de dag was gevonden. Dat gebeurde in Serrain in de provincie Luik. Arbeiders hadden de artilleriegranaat toevallig opgegraven bij werken op een plek ver van woningen. Hulpdiensten en de lokale politie kwamen snel ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. Die knal werd in de wijde omgeving gehoord. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om Islamitische Staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen, en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is gisteren in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat melden Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
4: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van, ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
1: Het is minstens 10 graden vannacht en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 3 uur, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De countrylegende is gisteren overleden. Ze is 80 geworden. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties en zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
3: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
2: De doodsoorzaak van Dolly Parton is niet bekend. De moeder van Hamza, de jongen van 7, die begin deze maand dood is teruggevonden in Merchten, moet toch nog zeker een maand in de cel blijven. Ook de vriendin van de moeder blijft aangehouden. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Die had op 12 augustus al hun voorlopige hechtenis verlengd, maar de vrouwen waren tegen die beslissing in beroep gegaan. De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft dat beroep verworpen. De oom van de jongen, die heeft toegegeven dat hij de fatale slagen aan het kind gaf, had zich eerder al neergelegd bij zijn verlengde aanhouding. Zowat een kwart van de spelers uit de American Football Competitie loopt hersenschade op. Dat blijkt uit een studie van de hersenen van overleden spelers. Veel spelers krijgen CTE, dat is een progressieve hersenaandoening die agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies veroorzaakt. De ziekte is in verschillende studies in verband gebracht met herhaalde klappen op het hoofd en kan alleen na de dood worden vastgesteld. In het wielrennen heeft Milan Fretin de openingsrit gewonnen van de ronde van Poitou-Charentes. De Belgische sprinter was de snelste in de massasprint. Fretin is daardoor de eerste leider in het algemeen klassement. Het is zijn tweede overwinning van het seizoen na heel wat pech. Zo brak hij in april zijn elleboog bij een val in de Scheldeprijs. Zijn vorige zege dateerde van 20 februari in de Ruta del Sol, ook bekend als de Ronde van Andalusië. En Rafael Collignon is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Winston-Salem in de Amerikaanse staat North Carolina. De 24-jarige Belg verloor in de tweede ronde van de Australiër Rinky Hajikata. Die won met 3-6, 7-6 en 7-6 na een partij van ruim 3 uur. Het is minstens 10 graden vannacht en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Frankfurt-Teheran.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 4:00. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van country-idool Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in haar geboorteplaats Tennessee komen fans samen en leggen bloemen neer. Ondertussen heeft de familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Dolly Parton is 80 jaar geworden. Nationaal drugscommissaris Inne van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aanbindt met de drugscriminaliteit. Ze reageert daarmee op enkele schietincidenten in Brussel, vooral in de gemeente Sint-Gillis. De drugscommissaris wil naar eigen zeggen de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes dreigen terecht te komen. Die aanpak is bezig, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.
2: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt, maar dat is minstens zo belangrijk.
1: De Nederlandse vrouw die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. De vrouw van 53 zat vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed haar echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw zegt dat ze zich niets van de feiten herinnert. Ze reed onder invloed van alcohol. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Koerdische strijdkrachten, ook bekend als de Syrische Democratische Strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om Islamitische Staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. Zowat een kwart van de spelers uit de American Football Competitie loopt hersenschade op. Dat blijkt uit een studie van de hersenen van overleden spelers. Veel spelers krijgen CTE, dat is een progressieve hersenaandoening die agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies veroorzaakt. De ziekte is in verschillende studies in verband gebracht met herhaalde klappen op het hoofd en kan alleen na de dood worden vastgesteld. Het is vandaag wisselend bewolkt met soms opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 27 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselvallig met maxima boven de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan, checken best even of hun traject nog hetzelfde is. Want de lijn heeft al sinds begin juli een nieuwe dienstregeling. De openbare vervoersmaatschappij heeft 40 lijnen geschrapt. En bij een derde van de overblijvende lijnen zijn aanpassingen gebeurd, zegt woordvoerder Marco Demerling.
2: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat die een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
1: Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten omgeleid omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan door een opstijgend vliegtuig. 4 andere toestellen moesten even blijven cirkelen in de lucht. De baan moest worden schoongemaakt en na ruim een uur konden er weer vliegtuigen vertrekken en aankomen. Ook de omgeleide toestellen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog zowat 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar 12 dagen geleden is uitgebroken. Dat gebeurt samen met de lokale en federale politie. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedamd in het noorden en het oosten van het veengebied. Het is nu zaak om opflakkeringen meteen te blussen en bomen en planten weg te halen die nog in brand kunnen vliegen. De brand in de Hoge Venen heeft 3000 hectare natuurgebied verwoest en is volgens het parket mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Vanuit de hele wereld komen er reacties op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Beyoncé noemde haar de graadmeter en de poolster. Dolly Parton had begin jaren 70 haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston. En Dolly Parton acteerde zelf ook. Ze speelde in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voor schreef.

0: Dolly Parton verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ze overleed na een korte strijd tegen kanker. Ze was 80. Het weer. Eerst wat wolken en hier en daar buien. Daarna even zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen en mogelijk een onweer. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het overlijden van countrylegende en actrice Dolly Parton maakt veel los, zeker in haar thuisland de Verenigde Staten. Parton stierf gisteren, ze werd 80. Ze had al langer gezondheidsproblemen en leed sinds kort ook aan kanker. Haar leven laat op veel Amerikanen een diepe indruk na, zegt correspondent Thomas de Graven.
3: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheid in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
2: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles organiseren lokale verenigingen en buurtgroepen een bijeenkomst tegen de georganiseerde misdaad. De aanleiding zijn de recente schietpartijen daar. Maandagavond werden er voor de 3e dag op rij schoten gelost. De organisatoren vinden dat criminele organisaties meer en meer invloed krijgen in Sint-Gilles. Ze roepen buurtbewoners op om zondagnamiddag samen te komen om actie te voeren. Ze willen zo ook de druk zetten op de politiek om harder op te treden tegen drugscriminaliteit. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een 10-tal vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. 4 andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht. De baan moest eerst worden schoongemaakt en na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hogevenen zijn er na 12 dagen nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen. En de overgebleven reddingswerkers moeten opflakkeringen vermijden. De wegen in de buurt van het rampgebied zijn gisteren in de voormiddag weer opengegaan. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De dood van Dolly Parton maakt binnen en buiten de muziekwereld veel los. En veel Vlaamse bedrijven zien de economische toekomst somber in. Uit alle hoeken komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan de gevolgen van kanker. Het leven en de persoonlijkheid van Dolly Parton laten op veel Amerikanen een diepe indruk na. Een verslag van correspondent Thomas de Graven.
2: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet. Incredibly talented.
3: You know, from like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she was just such an icon.
4: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
5: Amerika verliest echt een icoon en dat is te merken hier. Er wordt eigenlijk over niets anders meer gesproken op tv sinds het nieuws bekend werd. Het Empire State Building in New York kleurde roze. Alle vlaggen aan overheidsgebouwen hangen half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump. Hij zei dat er niemand was zoals Dolly Parton en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Ex-president Barack Obama of de progressieve politicus Bernie Sanders prezen haar voor haar liefdadigheidswerk in de gezondheidszorg na natuurrampen, om kinderen aan het lezen te brengen ook. Dolly Parton, die was zelf nooit uitgesproken politiek. Ze was eigenlijk een van die erg zeldzame personen in Amerika die het land kon verbinden, die geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid en natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en de 25 nummer 1 hits die ze de wereld heeft geschonken.
1: Collega-artiesten reageren ook. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Beyoncé zegt dat ze de graadmeter en de poolster was. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van onze economie somber in, blijkt uit een enquête van ondernemersnetwerk FOCA. De bedrijven verliezen concurrentiekracht omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en daardoor kunnen ze niet groeien. Maar die groei is net nodig om de Vlaamse begroting op orde te krijgen, zegt Frank Beks van FOCA.
6: De laatste cijfers van de Nationale Bank die wezen op een groei van 0,5%. Dat is natuurlijk veel te weinig als je ziet voor welke gigantische uitdagingen dat onze maatschappij staat. Dus we moeten meer gaan groeien en die groei zal komen van ondernemingen. Dus dat is ook onze oproep aan de regering bij de start van de begrotingsopmaak. Focus nu volop op de economie. We moeten echt wel die concurrentiekracht van ondernemingen gaan versterken. Want het heeft geen zin om te hervormen en te saneren zonder dat onze economie nog kan groeien.
1: Vandaag start de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon. Die heeft een looptijd van 1 en voor het eerst ook 10 jaar. De staatsbon van 1 jaar heeft een rente van 2,75%. Die van 10 jaar 3,70%. Een staatsbon is een belegging waarbij particulieren geld lenen aan de Belgische staat. En in ruil krijgen ze gedurende de looptijd een vooraf vastgelegde rente. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 1 september. Zo'n 50 jongeren beginnen vanmorgen in Brugge aan een militair dienstjaar. Ze hebben vrijwillig voor dat jaar ingetekend. Jens Fransen, je bent in Brugge. Zie jij daar al wat beweging?
7: Bij de eerste van die 50 jongeren, 18, 19-jarigen, die een jaar gaan intreden zeg maar, bij Defensie, zijn hier aan het toekomen in Brugge voor een dienstjaar. Het gaat om 50 jongeren die bij de marine aan de slag gaan gaan. Het gaat eigenlijk om een basisopleiding, een jaar lang, 12 maanden. Ze worden daar ook voor betaald, €2000. En de bedoeling is eigenlijk dat ze kennis leren maken met Defensie. Je kan dit ook zien als een stuk voor een soort recruteringscampagne. Want Defensie heeft jongeren nodig en het hoopt natuurlijk dat een groot deel van die jongeren nu zal blijven na die 12 maanden. De interesse bij 18- en 19-jarigen was wel groot. Er waren meer dan 3000 kandidaten voor 500 posities. Maar dat zal natuurlijk afwachten zijn nu, het komende uur, of die 50 jongeren allemaal zullen komen opdagen.
1: Bedankt voor je verslag, Jens. In de Hoge Venen zijn er na 12 dagen nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen. En de overgebleven reddingswerkers moeten opflakkeringen vermijden. De wegen in de buurt van het rampgebied zijn gisteren in de voormiddag weer opengegaan. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. Vier andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht terwijl de baan eerst schoongemaakt werd. Na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin meestal droog en tot 30 graden. Dit nieuws begon met het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80. Haar dood maakt veel los bij gewone Amerikanen, politici en collega-artiesten. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De dood van countrylegende Dolly Parton maakt binnen en buiten de muziekwereld veel los. De eerste jongeren zijn aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. En veel Vlaamse bedrijven zien de economische toekomst somber in. Uit alle hoeken komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan de gevolgen van kanker. Haar leven en persoonlijkheid laten op veel Amerikanen een diepe indruk na. Een verslag van correspondent Thomas de Grave.
2: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet, incredibly talented.
3: You know, from like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she was just such an icon.
4: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
5: Amerika verliest echt een icoon en dat is te merken hier. Er wordt eigenlijk over niets anders meer gesproken op tv sinds het nieuws bekend werd. Het Empire State Building in New York kleurde roze. Alle vlaggen aan overheidsgebouwen hangen half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump. Hij zei dat er niemand was zoals Dolly Parton en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Ex-president Barack Obama of de progressieve politicus Bernie Sanders prezen haar voor haar liefdadigheidswerk in de gezondheidszorg na natuurrampen, om kinderen aan het lezen te brengen ook. Dolly Parton, die was zelf nooit uitgesproken politiek. Ze was eigenlijk een van die erg zeldzame personen in Amerika die het land kon verbinden, die geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid en natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en de 25 nummer 1 hits die ze de wereld heeft geschonken.
1: Zanger Sam Bettis, die zelf ook in de VS woont, is onder de indruk van wat de dood van Dolly Parton teweeg brengt in
6: het land. Er is geen enkele bevolkingsgroep die niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit de diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half. Ik kan me niet voorstellen voor welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
1: En er zijn nog collega-artiesten die reageren. Elton John noemt Dolly Parton uniek en onvervangbaar. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Taylor Swift schrijft dat een wereld zonder haar niet mogelijk lijkt. In Brugge beginnen zo'n 50 jongeren vandaag aan hun militair dienstjaar. Ze hebben daar vrijwillig voor ingetekend. Jens Fransen, jij bent in Brugge. Is iedereen alvast komen opdagen?
7: Ja, die kandidaten zijn allemaal toegekomen. Het lijkt wel een beetje een eerste schooldag hier op de marinebasis in Brugge. Want ja, het gaat om 18, 19-jarigen. Ze komen hier vaak toe met hun ouders, rolkoffers ook, zakken ook. Want het is de bedoeling dat ze hier gaan blijven. Ze blijven hier ook overnachten natuurlijk, hè. Dat dienstjaar, het is een vrijwillig dienstjaar. Dus het zijn mensen die dit op vrijwillige basis doen. 12 maanden lang. Ze zullen ook een loon krijgen van Defensie. Je kan het eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven. En het hoopt dat die jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal, waarvan 50 nu bij de marine. En daarvoor waren meer dan 3000 kandidaten. 500 zijn geselecteerd en de eerste 50 zijn hier nu vandaag begonnen bij de marine in Brugge.
1: Dankjewel, Jens. Vandaag start de inschrijvingsperiode voor de twee nieuwe staatsbonds. De ene heeft een looptijd van 1 jaar, de andere 10 jaar. Een staatsbon is een belegging. Je leent als particulier geld aan de Belgische staat. De staatsbon van 1 jaar heeft een netto-rendement van 1,93%. Dat is meer dan de meeste spaarboekjes nu bieden. En die van 10 jaar levert netto 2,59% rente op. Maar dan krijg je je geld dus pas na 10 jaar terug. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van de economie somber in, blijkt uit een enquête van ondernemersnetwerk FOCA. De bedrijven verliezen volgens FOCA concurrentiekracht, omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en ze niet genoeg kunnen groeien. Maar we hebben die groei net nodig om de begroting op orde te krijgen, zegt Frank Beks van FOCA.
8: alle uitdagingen waarvoor we staan, van klimaat tot defensie, tot veiligheid, die hebben heel wat middelen nodig. En dat zal komen van economische groei en dat zal komen van bedrijven. Zonder groei zal alles veel moeilijker maken. Omgekeerd, met groei zal het ook allemaal veel gemakkelijker gaan om die uitdagingen aan te kunnen. En daar moeten we volop op focussen. Dus onze oproep aan de regering is, bij de begrotingsopmaak, zorg dat je ook elke maatregel toetst aan, gaat die de concurrentiekracht versterken of gaat die afzwakken.
1: De Koerdische strijdkrachten in Syrië hebben zichzelf ontbonden en maken vanaf nu deel uit van het Syrische regeringsleger. Dat is een belangrijke ontwikkeling in Syrië, want het land is in veel groepen uiteengevallen door de lange burgeroorlog onder de vroegere president Assad. De Koerden zijn een minderheidsgroep in Syrië, maar tijdens de Syrische burgeroorlog kregen ze een groot gebied onder controle in het noordoosten. Begin dit jaar verloren ze daar veel van, toen het regeringsleger van de huidige president Mohammed al-Sharra oprukte. Hij sloot dan een deal met de Koerden, waardoor ze ook meer rechten zullen krijgen in Syrië. Eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin is het meestal droog, dan tot 30 graden. Dit nieuws begon met reacties op het overlijden van de Amerikaanse ster Dolly Parton. Ze werd 80 en haar dood verenigt Amerikanen van alle slag in rouw. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Greetje. Echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan het

glimlach echt niet kwijt.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De eerste 50 jongeren zijn aan hun vrijwillig militair dienstjaar begonnen. Ze starten in Brugge bij de marine. Alleszamen zijn er 500 jongeren die een jaar voltijds bij Defensie mogen werken. De volgende weken starten ze ook bij de land- en luchtmacht. Jens Fransen ging naar de start in Brugge en zag daar de eerste vrijwilligers aankomen.
3: Ja, die kandidaten zijn allemaal toegekomen. Het lijkt wel een beetje een eerste schooldag hier op de marinebasis in Brugge. Want ja, het gaat om 18, 19-jarigen. Ze komen hier vaak toe met hun ouders, rolkoffers ook, zakken ook. Want het is de bedoeling dat ze hier gaan blijven. Ze blijven hier ook overnachten natuurlijk, hè. Dat dienstjaar, het is een vrijwillig dienstjaar. Dus het zijn mensen die dit op vrijwillige basis doen. 12 maanden lang. Ze zullen ook een loon krijgen van Defensie. Je kan het eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven. En het hoopt dat die jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal, waarvan 50 nu bij de marine. En daarvoor waren meer dan 3000 kandidaten. 500 zijn geselecteerd en de eerste 50 zijn hier nu vandaag begonnen bij de marine in Brugge.
2: De Belgische brouwers verzetten zich in een open brief tegen een strengere regel voor alcoholreclame. Daardoor moet binnenkort op elke advertentie voor alcohol de slogan alcohol schaadt de gezondheid staan. Nu staat er nog alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De brief is ondertekend door meer dan 100 brouwers en ook nog eens meer dan 1000 mensen uit onder meer de horecasector. De nieuwe slogan komt er op aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens professor emeritus aan de VUB Frida Matthijs is die aanpassing nodig om mensen meer bewust te maken.
4: Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. Een klein beetje alcohol, een klein risico voor de gezondheid en veel alcohol, een groter risico. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan. Het kan ook zonder.
2: Er wordt massaal eer betoond aan de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Ze is op haar 80ste gestorven aan kanker. Dolly Parton was bekend van hits als Jolene, maar ze acteerde ook en zette zich in voor allerlei goede doelen. Op die manier sprak ze duidelijk heel veel Amerikanen met een uiteenlopende achtergrond aan, zegt zanger Sam Bettes vanuit de VS.
5: Er is geen enkele bevolkingsgroep die niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit het diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half. Ik kan me niet voorstellen voor welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
2: Vanmorgen nog een aantal buien, dan komt de zon erdoor. Maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Wel warm tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien en onweer. Tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Belgische brouwers verzetten zich tegen strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet er altijd alcohol schaadt de gezondheid bijstaan in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De maatregel creëert een onterecht schuldgevoel, vertelt Christian Moutgal van de koepelvereniging Belgische Brouwers.
2: Wat hier eigenlijk het probleem is, is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product. Het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
1: De nieuwe slogan komt erop aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens expert Frida Matthijs is de aanpassing nodig om mensen bewuster te maken van de gevaren.
3: Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan. Het kan ook zonder.
1: Een eerste lichting van 50 jongeren is in Brugge begonnen aan een vrijwillig militair dienstjaar. Uit meer dan 3000 kandidaten zijn er 500 geselecteerd. De 50 in Brugge starten bij de marine, de rest de volgende weken bij de land- en luchtmacht.
4: Ik had nood aan een nieuw avontuur en dit is een stap in het onbekende en ik vond het ideaal.
5: Defensie hoort natuurlijk schieten bij. Lijkt me, ik wil het wel eens proberen, maar ook het survivalen erachter. Met een kaart, een kompas zoeken.
6: Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen na het middelbaar. Een nieuw avontuur, iets anders dan studeren.
1: De jongeren zullen €2000 netto per maand verdienen. En Defensie hoopt dat ze daarna ook met veel hun carrière bij het leger willen voortzetten. In een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand. De oorzaak was een kapotte airconditioner. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Minstens één baby kon wel nog gered worden door een dokter. De brand gebeurde in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Er komt in Pakistan wel vaker kritiek op het slechte beheer van ziekenhuizen door de overheid. Eerst hier en daar nog een bui, dan komt de zon erdoor, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui, warm tot 27 graden. Morgen begint en eindigt dan met kans op buien en onweer, tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet op elke advertentie staan: alcohol schaadt de gezondheid. Nu is dat nog: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De Belgische brouwers zijn daar niet over te spreken, maar minister van den Broeke zegt dat de overheid jongeren en volwassenen op een correcte manier wil informeren over de gevaren van alcohol. Alcohol is schadelijk, zegt van den Broeke. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen met veel familiaal leed tot gevolg. De Brusselse minister-president Boris Dillies roept de Veiligheidsraad van het Gewest samen over het drugsgeweld. Hij wil dat onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, drugscommissaris Ine van Wijmeers, de 19 Brusselse burgemeesters en de politie meedoen aan het overleg. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. De voorbije week was er een hele reeks schietpartijen in Brusselse gemeenten. Daarbij vielen 2 gewonden. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France moet een schadevergoeding betalen aan een stewardess die borstkanker kreeg. Die kon ze volgens een rechter alleen maar krijgen door het werk dat ze deed. Uitleg van Frank Renaud.
2: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen.
1: Nog een sportbericht. Onze landgenoot Kian Uytenbroeck start straks niet meer in de 5e rit van de wielerronde van Spanje. Uytenbroeck is zondag tijdens de 2e rit gevallen en raakte onder meer geblesseerd aan de enkel. Gisteren werd hij allerlaatste op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. En zijn team Movistar heeft nu laten weten dat Uytenbroeck opgeeft. De zon komt erdoor, maar na de middag is er opnieuw kans op regen of een onweersbui, warm tot 27 graden. Morgenochtend enkele regen of onweersbuien, overdag tijdelijk droog, maar vanaf de late namiddag kans op zwaar onweer met veel regen, wind en hagel, temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke verdedigt de nieuwe slogan voor alcoholreclame na het protest van de brouwers. En in Frankrijk heeft een rechter geoordeeld dat een vrouw borstkanker kreeg door haar werk als stewardess. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet op elke advertentie staan: alcohol schaadt de gezondheid. Nu is dat nog: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De Belgische brouwers zijn daar niet over te spreken, zegt Christian Moutgal.
2: Wat hier eigenlijk het probleem is, is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product. Het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
1: De brouwers staan met het protest tegen de nieuwe slogan in de kranten. En een open brief is ook ondertekend door onder meer kok Piet Huizentruit en ook de kamerfractieleiders van de regeringspartijen N-VA en MR. Maar federaal minister Van den Broeke zegt dat de overheid jongeren en volwassenen op een correcte manier wil informeren over de gevaren van alcohol. Alcohol is schadelijk, zegt Van den Broeke. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen met veel familiaal leed tot gevolg. Het parket van Namen heeft voorlopig nog geen resultaten bekendgemaakt van de autopsie op de twee lichamen die werden gevonden in Onhe, in de buurt van Dinant. Het gaat zo goed als zeker over Brian Brigou en zijn zoon van 15, Timéo. Zij verdwenen 2 maanden geleden en waren sindsdien spoorloos. De advocaat van de moeder van Timéo Brigou hoopt snel op antwoorden. Zij gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood. Gianni Palink, wat heeft ze daar nog over gezegd?
3: Wel, ze woonde nog samen met haar partner. Er waren geen problemen, zegt ze. Het ging om een liefhebbende vader. Iets wat de zelfvermiste persoon ook al had aangegeven. Dat zij de indruk hadden dat het om een betrokken vader ging. Er was de dag dat ze erop uittrokken en dus verdwenen geen reden om zich ongerust te maken. Zij denkt eerder aan een afrekening. De vader, Brian, hield zich mogelijk bezig met drugspraktijken. En volgens de advocaat waren er rond hem wel, ik citeer, mensen met negatieve energie. Dat heeft de moeder ook aangegeven bij eerdere verhoren. De grootmoeder van Timéo, langs moederszijde, reageerde eerder deze week ook erg emotioneel. Vond dat haar schoonzoon Timéo zo in gevaar heeft gebracht. Nu, het gerecht houdt nog alle pistes open wat dat betreft. En hoopt dat de autopsie op de lichamen inderdaad meer duidelijkheid zal brengen. Maar daarvan inderdaad nog geen resultaat.
1: Dankjewel, Gianni. De Brusselse minister-president Boris Dillies roept vanavond de Veiligheidsraad van het Gewest samen over het drugsgeweld. De voorbije weken waren er verschillende schietpartijen die daaraan gelinkt worden. Bij een van de incidenten in Anderlecht werd een politiekantoor beschoten. Bij een ander in Sint-Gilles kwam een kogel terecht in een slaapkamerraam. De minister-president wil bij dat veiligheidsoverleg onder meer minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, drugscommissaris Ine van Wijmeers, de 19 Brusselse burgemeester en de politie betrekken. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Intussen eisen ook verschillende Brusselse burgerbewegingen dringend actie. Ten zuiden van Barcelona zijn 2 vrouwen overleden die zaterdag zwaar gewond geraakt waren toen een muur instortte tijdens zware regen. De moeder en haar dochter van 18 schuilden voor de felle regen bij een kraam op een markt toen een muur vlakbij instortte en op hen neerkwam. De 2 vrouwen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en zijn nu overleden. Alles samen raakte een 10-tal mensen gewond tijdens die storm in Spanje. Een Franse rechtbank heeft geoordeeld dat een stewardess van luchtvaartmaatschappij Air France borstkanker kreeg als gevolg van haar beroep. Het is de eerste keer dat een rechter in Frankrijk die uitspraak doet. Uitleg van Frank Renaud.
4: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen. De stewardess hoopt dat het vonnis andere stewardessen met borstkanker zal aanmoedigen om ook naar de rechter te stappen.
1: In een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand. De oorzaak was een kapotte airconditioning. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Een dokter kon nog minstens 1 baby redden. De brand gebeurde in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Er komt in Pakistan wel vaker kritiek op het slechte beheer van ziekenhuizen door de overheid. Nog een sportbericht. Onze landgenoot Kian Uytenbroeks start niet meer in de vijfde rit van de wielerronde van Spanje. Uytenbroeks is zondag gevallen tijdens de tweede rit en raakte onder meer geblesseerd aan de enkel. Gisteren werd hij nog allerlaatste op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. En zijn team Movistar heeft nu laten weten dat hij opgeeft. Vanmiddag bewolkt met enkele buien. Op sommige plaatsen zijn die intens en onweerachtig. Daarna weer droger, temperaturen tot 27 graden. Vooraan de discussie over de nieuwe slogan die binnenkort verplicht wordt bij alcoholreclame. Die wordt alcohol schaadt de gezondheid. De brouwers zijn daartegen, maar minister Van den Broeke houdt voet bij stuk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. De autopsie van de twee lichamen in Oé heeft nog geen duidelijkheid gebracht over hun identiteit en doodsoorzaak. En in Frankrijk heeft een rechter geoordeeld dat een vrouw borstkanker kreeg door haar werk als stewardess. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld in Nederland bij mensen. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen. De meeste mensen die besmet raken, krijgen geen klachten. Oudere mensen en mensen met een lage weerstand hebben meer kans om ziek te worden, maar een overlijden als gevolg van het virus is zeldzaam. Ja, Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie. Hoe gevaarlijk is dat West-Nijl-virus?
2: 8 op de 10 mensen die besmet zijn hebben geen symptomen, voelen daar helemaal niets van. Ongeveer 2 op de 10 krijgt milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. En minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn dan vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn, met soms dodelijke afloop. Het virus circuleert vooral bij vogels, ook in ons land, maar kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten. In ons land zijn er voorlopig nog geen mensen bekend die het virus hebben opgelopen in België zelf. Een vaccin tegen het virus bestaat niet.
1: Dankjewel, Wim. De moeder van de 5-jarige Timeo gelooft niet dat haar zoon iets werd aangedaan door Brian, haar partner en de vader van het kind. Dat zegt de advocaat van de vrouw. Brian en Timeo verdwenen eind juni in de provincie Namen. Gisteren en eergisteren werden 2 lichamen gevonden die hoogstwaarschijnlijk van de vader en zijn zoontje zijn. Maar Gianni Palink, we weten nog niet wat er kan gebeurd zijn.
3: Nee, het gerecht houdt nog alle pistes open. Een van die pistes is altijd geweest dat Brian en Timeo allebei het slachtoffer kunnen geweest zijn van criminelen. En daar denkt de moeder dus kennelijk ook aan. Brian Brigou, de vader, zou zich met drugspraktijken hebben beziggehouden. De man droeg ook een enkelband na een vechtpartij en er kan gedacht worden aan een afrekening. Advocaat David Poulaert.
4: En tout cas, il y avait des personnes avec des énergies négatives qui fréquentaient Brian et donc dont madame d'ailleurs dans le cadre de son audition, a fait référence.
3: Ja, volgens de advocaat van de moeder had haar partner Brian dus contacten met louche figuren en heeft zij dat in eerdere verhoren dus ook verklaard aan de politie. De advocaat benadrukt dat er binnen het gezin geen problemen waren. De autopsie op de lichamen kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak, maar op de resultaten daarvan is het inderdaad nog wachten.
1: Dankjewel, Gianni. Verschillende Brusselse burgerbewegingen eisen in een open brief actie na de verschillende schietpartijen de voorbije dagen. In Anderlecht werd een politiekantoor beschoten en in Sint-Gilles kwam een verdwaalde kogel terecht in een slaapkamerraam. Volgens de ondertekenaars van de brief is een grens overschreden. Ze vragen meer middelen voor politie en justitie, maar willen ook een oplossing voor de opvang van mensen zonder papieren en voor de druk op sociale organisaties. Vanavond komt de Gewestelijke Veiligheidsraad van Brussel bijeen om extra maatregelen tegen het drugsgeweld te bespreken. Een Franse rechtbank heeft geoordeeld dat een stewardess van luchtvaartmaatschappij Air France borstkanker kreeg als gevolg van haar beroep. Het is de eerste keer dat een rechter in Frankrijk die uitspraak doet. Meer uitleg door Frank Renaud.
5: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen. De stewardess hoopt dat het vonnis andere stewardessen met borstkanker zal aanmoedigen om ook naar de rechter te stappen.
1: Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerzone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Daarmee begonnen we ons bulletin. Het zou gaan om iemand die in Nederland zelf besmet is geraakt. In Nederland zijn tot dusver 3 besmettingen bij mensen gemeld. Het virus circuleert vooral bij vogels. De meeste mensen weten niet eens dat ze besmet raakten. Minder dan 1% van de mensen raakt ernstig ziek. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

Adieu.

money, money, money.

Walter was heel tenger toen hij op de wereld kwam. Hij bestond praktisch enkel uit wat benen, wat roosblauw rimpelig vel en een veel te grote kop. Zijn moeder durfde hem bijna niet spenen. Maar na veel nachten zonder slaap, veel zorgen en geduld, werd Walter al wat sterker en op 7 was hij een doodgewone knaap, een beetje bleek misschien, met het vooruitzicht op een onopvallend leven. Walter zat soms urenlang in het kippenhok, of soms op de knieën van zijn vader. Die zong in falset: zalig zijn de zuiveren van hart, ze zullen tot de Heer worden verzameld. Zijn vader, hoogst waarschijnlijk zelf een zuivere van hart, werd enkele jaren later ook verzameld. Hij deed net een uitval naar een zilveruitje op zijn bord. Het was gewoon maar een breuk van de hartader. Walters oom vond hem een baantje bij de Brabantbank. Hij deed zijn paperassenwerk voorbeeldig. De directeur zei van hem: Walter is een flinke kracht, maar om het ver te schoppen wat te melig. Zijn vrienden schimpten: heb jij wel eens ooit een vrouw gehad? Hij glimlachte onzeker en verlegen. Kom zaterdag na 8 eens met ons mee naar de stad. Hij zei niet ja en sprak ze ook niet tegen. Op zaterdag na 8 klom Walter reeds in bed, terwijl het buiten naar jasmijn geurde. Regelde zijn wekker, sloeg zijn Bijbel op en las wat in der tijd met Habakuk gebeurde. Toen nam de Brabantbank een nieuwe hulpboekhouder aan. Saskia was mooi en heel gewillig. Ze had vreemde lichte ogen. Ze was jong, ze was niet dom. Ze liet Walter helemaal niet onverschillig. De eerste keer dat die haar vroeg, zei Saskia misschien. Ze vond hem saaier dan een dode goudvis. De tweede keer keek Saskia heel ernstig en zei ja. Een mens moet zich toch vestigen voor hij koud is. Een anjer in zijn knoopsgat liep Walter naar zijn werk. Liep zachtjes fluitend door de straten. De deur stond op een kier, hij trok zich eventjes terug. Ze waren over Saskia aan het praten. Arme stomme Walter, zei de hoofdboekhouder traag. Je zou hem best niet op dat feestje vragen. Jezus, Jezus, deed er een, wat heb ik in die laan een pret gehad met Saskia in mijn wagen.

kwam terstond. Bestemmeling is onbekend hierboven. De mensen lachten toen hij zei, Heer, wat moet ik doen? Hij hoorde niets, hij leek wel in extase. Het antwoord kwam dit keer van de affiches aan de muur. Zijn oogglazen vaag, houd goed uw Pasen. Walter liet een advertentie plaatsen in de krant.

schrale. Walter keerde nooit terug naar de Brabantbank. Hij leerde eigenhandig kleiwerk draaien. Zijn kleren stonken, maar hij zei, de vogelen des velds. Ze ploegen niet, ze zaaien, nog ze maaien. Hij leeft nu van zijn beeldhouwwerk, maakt Saskia's van klei.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

wel de harde, maar ik voel me leeg. Ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het West-Nijl-virus bij mensen gemeld in Nederland. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen. Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie. Hoe gevaarlijk is dat West-Nijl-virus?
2: 8 op de 10 mensen die besmet raken voelen daar helemaal niets van. Bijna 20% krijgt milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn. Zij kunnen daaraan sterven. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten, maar het virus kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen.
1: Dankjewel, Wim. Het is nog wachten op de resultaten van de autopsie op de 2 lichamen die zijn gevonden in de gemeente Oé in de provincie Namen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Brian Bégou en zijn 5-jarige zoon Timéo, die 2 maanden geleden verdwenen. De moeder van Timéo gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood, zegt haar advocaat. Zij denkt aan een afrekening in het drugsmilieu. Het gerecht houdt alle pistes nog open en hoopt dat de autopsie meer duidelijkheid zal brengen over de identiteit en de doodsoorzaak. Van alle leerlingen in het 6e middelbaar is een kwart al eens blijven zitten. Dat aantal is de afgelopen jaren wel aan het dalen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In die cijfers zitten ook leerlingen die bijvoorbeeld later met school zijn begonnen of tijdelijk zijn uitgevallen door ziekte. In het 6e middelbaar beroepsonderwijs zitten het vaakst leerlingen die schoolachterstand opliepen. Ongeveer de helft zit er op leeftijd. Gemiddeld hebben jongens vaker schoolse achterstand dan meisjes. In het Himalaya-gebergte, in het grensgebied tussen Nepal en Tibet, zijn minstens 8 doden gevallen en honderden mensen vermist na plotselinge zware overstromingen. Die werden veroorzaakt door een lawine van ijs en rotsen. Onder de vermisten zijn zeker 384 toeristen. Bijna 300 van hen zijn buitenlanders, vooral uit India, maar ook uit Australië, Nederland, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Maleisië. Verschillende dorpen in het grensgebied zijn meegesleurd door het water. Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live op VRT Max of in de app van Sporza.
3: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De autopsie op de 2 lichamen die zijn gevonden in Oey in de provincie Namen heeft nog geen uitsluitsel gebracht. De doodsoorzaak is nog niet bekend, dat laat het parket van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoontje Timeo, die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek, onder meer door een wetsgeneesheer, probeert het gerecht te achterhalen wat er met de 2 is gebeurd. Het parket benadrukt dat alle pistes nog open liggen. Het West-Nijl-virus dat wordt overgebracht door muggen circuleert bij ons al bij vogels, maar niet bij mensen. Maar mocht dat toch gebeuren, dan is de kans op een fatale afloop zeer klein. Het virus kan goed behandeld worden. Vandaag raakte bekend dat in Nederland iemand is overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Maar het risico is dus bekend. Klein, zegt Emmanuel Boitio van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
1: De patiënten die zware complicaties ontwikkelen om te sterven, dat is bijzonder zeldzaam. Oude mensen, ze zijn niet bijzonder ziek. Dat is een gripale syndroom die vanzelf verdwijnt. En zeer af en toe, minder dan 1% van de gevallen, kunnen ernstiger worden. Dus ja, geen onmiddellijke zorg op dit moment. En we kunnen vaak die persoon goed behandelen, sowieso.
0: Na de plotse zware overstromingen in het Himalaya-gebergte aan de grens tussen Nepal en Tibet zijn nu al zeker 31 doden geteld. Er zijn ook honderden vermisten, onder hen bijna 300 buitenlanders. De meeste komen uit India, maar er zijn ook Amerikanen, Britten, een Australiër en 1 Nederlander bij. De overstromingen ontstonden wellicht door een lawine van ijsrotsen die in een rivier vielen na een aardbeving, zegt de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken. Er wordt gewaarschuwd voor een nieuwe overstroming omdat de rivier nog altijd geblokkeerd is. Vlaamse onderzoekers hebben ontdekt hoe planten zich koel houden tijdens hittegolven. Dat planten kunnen zweten door de poriën in hun bladeren open te zetten was al bekend. Nu hebben wetenschappers ook het mechanisme erachter ontrafeld. Met die kennis hopen ze om gewassen op termijn beter bestand te maken tegen de klimaatopwarming, zegt professor Yves de Smet van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.
2: Een voorbeeldje is tarwe, waar we ook wel op werken. En als we eigenlijk zien dat tarwe momenteel verbouwd wordt in regio's waar het alsmaar warmer wordt, dan kunnen we eigenlijk met die kennis die tarwe beter gaan wapenen tegen dat veranderend klimaat, tegen die hogere temperatuur, om er tenminste voor te zorgen dat de opbrengst min of meer gegarandeerd blijft, ook al wordt het een heel stuk warmer.
0: Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Meta, het bedrijf achter sociale mediaplatformen als Facebook en Instagram, is een schikking overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten voor een bedrag van bijna $17 miljard. Meta was door 29 Amerikaanse staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van sociale media. Meta belooft ook om de apps aan te passen. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden in een bos vlakbij het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Voor de zoekactie werden drones, speurhonden, politie te paard en de helikopter van de federale politie ingezet. Els Kusters van de politie.
2: Er werd dan vanmiddag een zakdoek gevonden en het spoor van die zakdoek heeft dan uiteindelijk geleid naar de dame. Ze lag een eindje van de weg af het bos in. De dame was bij bewustzijn, maar ja, ze had er natuurlijk wel 42 uur weg geweest. Hoe ze precies daar beland is, is voorlopig nog niet duidelijk. Uiteraard, de eerste prioriteit is nu de gezondheid van de dame en de rest van het onderzoek dat volgt nog.
1: De doodsoorzaak van de twee mensen die werden gevonden in Oé in de provincie Namen is nog altijd niet duidelijk. De autopsie heeft daarover geen uitsluitsel kunnen geven. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek, onder meer door een wetsgeneesheer, probeert het gerecht achter wat er met de twee gebeurd is. Het parket benadrukt dat alle pistes nog open liggen. Na zware en plotse overstromingen op de grens tussen Tibet en Nepal zijn nu al 95 doden geteld. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 300 toeristen. Daar is ook één Nederlander bij. De meeste vermisten zijn Indiërs, maar er zijn ook 12 Britten bij en verschillende andere Europeanen. In het gebied zijn ook 15 Belgen aanwezig, maar voorlopig is er nog geen nieuws over mogelijk vermiste Belgen. De overstroming gebeurde wellicht toen na een aardbeving een lawine van ijsrotsen en modder naar beneden kwam uit de Himalaya en een rivier blokkeerde. Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het bedrijf Meta treft een schikking met Amerikaanse staten in een rechtszaak over het verslavend karakter van sociale media. De autopsie op de twee lichamen die zijn gevonden in Owei heeft nog geen uitsluitsel gebracht. En bij een zware overstroming in de Himalaya vallen tientallen doden. Honderden mensen zijn nog vermist. Techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak over Facebook en Instagram. In de Amerikaanse staat Californië liep een groot proces tegen Meta. Een jury moest er oordelen of de apps van Meta bewust verslavend werden gemaakt voor tieners. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
2: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt $17 miljard schadevergoeding. Ter vergelijking, dat is maar een klein deel van de omzet van het bedrijf vorig jaar, dat was ruim $200 miljard. Meta moet zijn apps in Amerika ook aanpassen voor wie jonger is dan 18. Een harde stop op het aantal uren dat tieners erop kunnen, geen meldingen meer tijdens schooluren, strengere leeftijdscontroles en betere controles ook tegen schadelijke inhoud, zoals pesten of eetstoornissen. Opvallend, de deal komt er net voor topman Mark Zuckerberg zelf zou moeten getuigen. Door nu te schikken hoeft hij dus alvast niet meer op te draven in de rechtbank. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan, het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
1: De autopsie op de twee lichamen die in Owei in de provincie Namen zijn gevonden heeft geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Dat laat het parket van Namen weten. Gianni Palink, voorlopig weten we dus nog altijd niets meer over wat er kan gebeurd zijn met Brian en Timeo Brigu.
3: Nee, er gebeurt wel nog verder forensisch onderzoek door onder meer de wetsdokter, dus de autopsie is maar een deel van het onderzoek. DNA-onderzoek moet ook nog 100% bevestiging geven over de identiteit, met name dat het inderdaad gaat over Brian Brigou en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen, al is dat wel zo goed als zeker. Maar het blijft dus wachten op antwoorden en dat is erg lastig voor de moeder van Timeo, zegt haar advocaat David Poulaert.
4: Ze durven niet etablir la cause du décès, donc par rapport à l'état de corps tel qu'ils les ont retrouvés. On va de déception en déception en termes d'avancement au niveau de cette enquête.
3: Ja, volgens de advocaat is de doodsoorzaak via de autopsie niet te achterhalen door de staat van ontbinding van de lichamen. En er is ontgoocheling bij de familie over het gebrek aan vooruitgang in het onderzoek. Want zo blijft het natuurlijk ook 2 maanden na de verdwijning en nu de lichamen gevonden zijn, onduidelijk wat er kan gebeurd zijn met Brian en Timeo.
1: Dankjewel, Gianni. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze bevond zich in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De zelfvermiste persoon heeft dit jaar al 120 dossiers geopend, waarin een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen. Anne Berger van de federale politie.
5: Dat is best veel. Hè. Dus 10% is echt wel veel. En we zien de laatste jaren ook wel dat dat toeneemt. En we verwachten in de toekomst ook nog wel een toename. Want er is natuurlijk de vergrijzende bevolking. Dus er zijn meer mensen die met die problematieken kampen. Er is natuurlijk ook jongdementie. En dan ook het syndroom van Korsakoff. Er zijn ook wel mensen die verdwijnen omdat ze echt niet meer weten waar ze zijn of heel verward zijn.
1: In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al 98 doden geteld na een plotse grote overstroming. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 300 buitenlandse toeristen. Mieke Strings, wat weten we al?
6: Ja, het is gebeurd in het Himalaya-gebergte bij een grenspost tussen Nepal en Tibet. En dat is een gebied dat zeer populair is bij bergtoeristen. Er zou een aardbeving geweest zijn waardoor een lawine van ijs, rotsen en modder naar beneden is gekomen uit de bergen. En op beelden zie je die lawine aan een enorme snelheid gewoon die grenspost wegvagen en alles op zijn weg meesleuren. Er zijn nu dus al zeker 98 doden geteld, 3 in Tibet en 95 in Nepal. Maar aan beide van de kanten van de grens zijn nog honderden mensen vermist en daar zijn ook zelfs bijna 350 buitenlandse toeristen bij.
1: Ja, weten we of daar ook Belgen bij zijn?
6: Nee, dat weten we niet. Buitenlandse Zaken weet dat er zeker 15 Belgische toeristen in het gebied zijn. En één van hen heeft ook om hulp gevraagd. Maar voorlopig heeft de dienst dus geen weet van Belgische doden of vermisten. De meeste buitenlanders zijn Indiërs, maar er zijn ook tientallen Amerikanen en Britten bij. En ook één Nederlander.
1: Dankjewel, Nieke. Vanavond lokaal nog kans op enkele intense buien met onweer. Morgen trekt er regenzone over, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Aan het eind van de dag opnieuw een actieve onweerszone. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Ook vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. De schikking in de VS tussen het techbedrijf Meta en verschillende Amerikaanse staten. Daarmee begonnen we dit nieuws. Meta was door de staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van de algoritmes voor minderjarigen. Meta betaalt nu bijna $17 miljard en ontloopt zo een boete van $200 miljard. Het moet ook de apps aanpassen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een ijslawine in de Himalaya loopt de dodentol op. Honderden mensen zijn vermist. Minder dan een week voor het nieuwe schooljaar zoeken heel wat schooldirecties nog naar leerkrachten. En het bedrijf Meta treft een schikking in een rechtszaak over het verslavend karakter van sociale media. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al 98 doden geteld na een plotse enorme vloedgolf. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 500 buitenlandse toeristen, zegt de Nepalese politie. Mieke Strings, wat weten we al?
2: Vanuit de bergen in Nepal, de Himalaya dus, is plots zo'n enorme vloedgolf naar beneden geraast richting de grens met Tibet. Je ziet op de beelden hoe die stroom alles op zijn weg meesleurt, hele dorpen zelfs. En ook de grenspost zelf, een groot stenen gebouw van verschillende verdiepingen, wordt gewoon weggeveegd. De oorzaak zou een ijslawine zijn, misschien als gevolg van een aardbeving. Maar de dodentol is in ieder geval zwaar en zal zeker nog oplopen. 98 doden nu al, de meeste in Nepal. En er zijn ook nog honderden vermisten, onder wie ook 466 buitenlandse toeristen. Want het gebied is populair bij trekkers.
1: Ja, weten we of daar ook Belgen bij zijn?
2: Nee, er zouden zeker 15 Belgen op dit moment in de regio zijn, zegt Buitenlandse Zaken. Tot nu toe heeft één van hen om hulp gevraagd. Maar er is nog geen weet van vermiste of dode Belgen. De vermiste buitenlanders zijn vooral Indiërs, maar er zijn ook tientallen Amerikanen en Britten bij. En mogelijk één Nederlander. Buitenlandse Zaken in Nederland kan dat nog niet bevestigen.
1: Dankjewel, Mieke. Minder dan een week voor de start van het schooljaar zijn 4 op de 10 scholen nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 300 directeurs van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Marian Temmerman ging kijken in basisschool Koningin Astrid in Laken.
3: Vandaag is hier onze startvergadering. Iedereen is er aanwezig.
4: Directeur Kathleen Koopmans zegt het met opluchting, want eigenlijk heeft ze 4 gediplomeerde onderwijzers tekort.
3: Ik heb geen kandidaten.
4: Dus heeft ze gekozen voor kandidaten zonder diploma.
3: Het zou veel erger zijn om niet creatief aan de slag te gaan en halsstarrig te blijven wachten op een gediplomeerde leerkracht en dan niemand hebben voor een klas.
4: Jade van den Blokke is zo'n zij-instromer. Vorig jaar stond ze al voor de klas en begon ze tegelijkertijd aan de opleiding.
5: Dat wil zeggen, op dinsdag heb ik les de volledige dag, ben ik ook niet aanwezig op school hier. En alle andere dagen kom ik wel gewoon werken. Dus dat is wel best een pittige combinatie.
4: Vooral klasmanagement, orde en rust bewaren is de uitdaging.
5: Het is ook echt een heel groot onderdeel waar je als leek eigenlijk niet op bent voorbereid.
4: Volgende week dinsdag is die eerste schooldag er al.
3: Het is spannend, maar ik geloof erin. Ik denk dat we, ondanks het feit dat het geen gediplomeerde leerkrachten zijn allemaal, wel een sterk team hebben dat goesting heeft om van start te gaan.
1: De autopsie op de 2 lichamen die in Oé in de provincie Namen zijn gevonden heeft geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Dat zegt het parket van Namen. Dat betekent dat we nog altijd niets meer weten over wat er gebeurd kan zijn met Brian en Timéou Brigou. En dat is erg moeilijk voor de nabestaanden, zegt de advocaat van de moeder van Timéou, David Poulard.
6: Ze hebben niet de oorzaak van het décès, donc par rapport à l'état des corps tels qu'ils les ont retrouvés. On va de déception en déception en termes d'avancement au niveau de cette enquête.
1: De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze bevond zich in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De cel vermiste personen heeft dit jaar al 120 dossiers geopend waarin een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen. Dat aantal neemt toe en betekent ook extra werk, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Die specifieke verdwijningsdossiers die moeten eigenlijk altijd met heel veel zorg behandeld worden, omdat die mensen natuurlijk heel kwetsbaar zijn. Vaak gaat het om oudere mensen, dus ja, als het bijvoorbeeld heel warm is of heel koud. Ze zijn heel kwetsbaar, dat is heel gevaarlijk voor hun gezondheid. En het zijn ook mensen waarvan je soms moeilijk kan voorspellen waar ze precies naartoe gegaan zijn.
1: Techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak over Facebook en Instagram. In de Amerikaanse staat Californië liep een groot proces tegen Meta. Een jury moest er oordelen of de apps van Meta bewust verslavend werden gemaakt voor tieners. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
8: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt 17 miljard dollar schadevergoeding. Ter vergelijking, dat is maar een klein deel van de omzet van het bedrijf vorig jaar, dat was ruim 200 miljard dollar. Meta moet zijn apps in Amerika ook aanpassen voor wie jonger is dan 18. Een harde stop op het aantal uren dat tieners erop kunnen. Geen meldingen meer tijdens schooluren, strengere leeftijdscontroles en betere controles ook tegen schadelijke inhoud, zoals pesten of eetstoornissen. Opvallend, de deal komt er net voor topman Mark Zuckerberg zelf zou moeten getuigen. Door nu te schikken hoeft hij dus alvast niet meer op te draven in de rechtbank. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan. Het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
1: De Brit Matthew Brennan heeft de vijfde rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd derde. Voor Brennan is het al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond lokaal nog kans op enkele intense buien met onweer. Morgen trekt de regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig, maar op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Op vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer, maxima dan tot 24 graden. In de Himalaya vallen al zeker 100 doden en zijn honderden mensen vermist na een ijslawine. Er is voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander. Dat heeft de conferentie van Brusselse burgemeesters beslist. Dat betekent dat de verschillende teams van de politie voortaan onder 1 commando vallen. Zo moeten ze sneller en beter kunnen samenwerken. Er zal ook meer politie op straat zijn in de wijken waar drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's avonds en 's nachts. En de gespecialiseerde eenheden zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en extra opvang voor mensen in gesloten centra. Zeker 100 mensen zijn omgekomen en honderden mensen zijn nog vermist na een plotse vloedgolf in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. De meeste vermisten zijn toeristen, vooral buitenlanders. Mieke Strings, jij hebt een laatste stand van zaken.
2: Ja, die vloedgolf die is dus met een enorme snelheid vanuit de Himalaya en Nepal naar beneden geraast en zo via Tibet terug naar Nepal. Wellicht is de vloedgolf veroorzaakt door een ijslawine of een aardverschuiving, maar hele dorpen zijn meegesleurd en dus wellicht ook veel bergwandelaars die daar komen trekken. Wie die meer dan 100 doden zijn, weten we nog niet. Maar bij de vermisten zijn bijna 600 toeristen en 466 van hen zijn buitenlanders uit 28 landen. We weten nog niet of daar ook Belgen bij zijn. Er zijn wel veel Indiërs en tientallen Amerikanen en Britten en mogelijk ook een Nederlander bij. Die dodentol zal dus vrijwel zeker nog oplopen.
1: Dankjewel, Mieke. Het techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten voor een bedrag van bijna $17 miljard. Meta was door de staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van de algoritmes op zijn sociale mediaplatformen bij tieners. Meta blijft wel alle aantijgingen ontkennen. Het bedrag van de schikking is ook een stuk lager dan de boetes die het bedrijf riskeerde te moeten betalen bij een veroordeling, want de aanklagers eisten tot $200 miljard. Meta belooft ook verschillende aanpassingen te zullen doen, zodat min-18-jarigen bijvoorbeeld maar maximaal 2 uur per dag Facebook of Instagram kunnen gebruiken en ook 's nachts geen meldingen meer krijgen. De Yellow Tigers, onze nationale volleybalvrouwen, hebben op het EK in Azerbeidzjan het thuisland verslagen met 3-0. Het is voor de Tigers hun 4e zege op rij en daardoor worden ze al minstens 2e in hun poelen. Morgen is er de laatste match van de eerste ronde tegen Nederland. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. Voor Brennan is het al zijn 2e ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond nog kans op intense buien met onweer. Morgen trekt een regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Na de verwoestende vloedgolf in Nepal is er nog geen nieuws over Belgische slachtoffers, dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij verzekert dat België de situatie op de voet volgt, samen met de ambassade in New Delhi in India. Prevot vraagt landgenoten om het reisadvies goed te controleren, je in te schrijven op Travelers Online en de instructies van de lokale autoriteiten goed op te volgen. Op dit moment is er weet van zowat 70 Belgen in Nepal. Volgens de Nepalese overheid zijn er nu al zeker 100 mensen omgekomen en zowat 800 toeristen vermist. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd, wellicht ook veel wandelaars. Wetenschappers roepen op om je zo goed als mogelijk te beschermen tegen muggenbeten. Muggen brengen het West-Nijl-virus over. De meeste mensen hebben daar weinig last van, maar er is toch bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was, is overleden. Het is niet makkelijk om je te beschermen tegen muggenbeten, maar het is wel de beste preventie, zegt Steven van Gucht van Cienzano.
2: Ja, dat is heel moeilijk te vermijden, hè. En als het gaat over preventie, dan is dat nogthans wel het belangrijkste dat je kan doen, hè. Proberen zoveel mogelijk muggenbeten te vermijden. 100% is niet mogelijk. Je kan het de kans verkleinen. Die muggen zijn vooral actief 's avonds, dus dat is al een belangrijk gegeven. Dan moet je het meeste oppassen. Je kan muggenramen plaatsen bijvoorbeeld. Bij de apotheker kan je muggenwerende middelen gaan halen.
1: En in ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander die de verschillende teams in het gewest zal aansturen. Zo moeten zij sneller en beter kunnen samenwerken, dat hebben de Brusselse burgemeesters beslist. Er zal ook meer politie zijn in de wijken waar drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's nachts en 's avonds. En de gespecialiseerde eenheden van de politie zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en vragen ze extra capaciteit in gesloten centra. Op dit moment zitten Brusselse Veiligheidsraad bijeen. En de omstreden Amerikaanse onderzoeker Nathan Koffnes mag aan de UGent 3 maanden lang geen onderwijsactiviteiten uitvoeren en mag ook niet naar de campus komen. De Universiteit van Gent spreekt op haar website van een ordemaatregel binnen een lopend personeelsdossier. Koffnes was al preventief geschorst en er loopt ook een tuchtprocedure. De aanleiding is de dood van een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes had de man beschuldigd van plagiaat. Dat veroorzaakte een hetze in de Britse pers. De man nam ontslag en is even later dood teruggevonden. De aanstelling van Koffnes aan de UGent was op zich al controversieel. Hij vindt dat IQ samenhangt met ras en is tegen een gelijke kansenbeleid. Het weer vanavond, zon en wolken met kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna wordt het tijdelijk rustig en vrij zonnig. En op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Franstalige omroep RTBF zegt dat ze de precieze plek heeft kunnen lokaliseren waar de natuurbrand in de Hoge Veen is ontstaan op 14 augustus. Uit onderzoek blijkt dat er daar net was gemaaid, ondanks de enorme droogte. Koen Braakman bewerkte de reportage.
2: Op 14 augustus, rond 1:15 PM, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei gisteren dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: Jonge kinderen zijn het grootste slachtoffer van de klimaatverandering, dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Nu al zijn er wereldwijd 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Dat betekent dat hun lichaam moeite heeft om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting. Dat zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: Als we kijken eigenlijk naar jonge kinderen, dan zien we dat er 3 keer zoveel jonge kinderen vandaag minstens 1 maand extra hittestress in hun leven hebben, vandaag de dag al, vergeleken met 60'ers. En dat toont toch eigenlijk aan dat die jonge kinderen vandaag in de frontlinie staan wat betreft die gevolgen van de klimaatverandering. Zij leven op plekken waar de klimaatverandering het hardste toeslaat.
1: En de dodental van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. Zowat 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. Voorlopig is er geen nieuws over België bij de slachtoffers. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen, wellicht ook veel wandelaars. Intussen komt de internationale hulpverlening op gang. Het Rode Kruis, de Wereldgezondheidsorganisatie en India sturen noodhulp. Vanavond kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droger met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag opnieuw onweer. Temperaturen morgen tot 30 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Franstalige omroep RTBF zegt dat ze de precieze plek heeft kunnen lokaliseren waar de natuurbrand in de Hoge Venen is ontstaan op 14 augustus. Uit onderzoek blijkt dat daar net was gemaaid, ondanks de enorme droogte. Koen Braakman bewerkte de reportage.
2: Op 14 augustus, rond 1:15 PM, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: De beste preventie tegen het West-Nijl-virus is je zo goed als mogelijk beschermen tegen muggen, want zij dragen het virus over, dat zeggen wetenschappers. De meeste mensen hebben weinig last van het virus, maar er is bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was is overleden. Er is geen overdracht van mens op mens, dat zegt Steven van Gucht van Cienzano.
3: Je krijgt het eigenlijk vooral via die muggenbeten. Het is in die zin, die gevallen van West-Nijl-virus, dat zijn meer sporadische gevallen. Hè. Die duiken hier en daar op. Maar dat is niet iets dat uitbreiding neemt, zoals griep of corona, dat een grote epidemie of laat staan een pandemie kan worden. Dat is een heel ander beeld. Dus het zijn vooral de muggen die de boosdoener zijn. En spreiden van mens op mens, nee, dat is niet mogelijk.
1: In ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. De dodentol van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. Bijna 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen. Ja, Dieter Keustermans, hoe is de situatie daar nu?
4: Wel, de reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. Van de 15 Belgen die volgens Buitenlandse Zaken in het rampgebied verblijven, heeft er intussen één laten weten dat hij veilig is. Over het lot van de 14 anderen weten we dus nog altijd niets. En wat intussen wel vaststaat, is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt, niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine. En dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
1: Dank je, Dieter. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een grote stap gezet naar de competitiefase. OHL won de heenwedstrijd van de laatste voorronde op bezoek bij Sosnowiec in Polen. Daar werd het 1-4. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Het weer vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanuit het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Classics. Radio 1. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Didiès na afloop van de gewestelijke veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Kenten en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente komen er extra politieagenten en extra camerabewaking in de getroffen wijken. En binnen de maand moet er ook een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Didiès wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig zou zijn. Eerder vandaag hebben de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht, onder een eengemaakt commando zullen werken. De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en in subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen.
1: En volgens de studie gaat het om 560 miljoen kinderen wereldwijd. Prins Gabriel studeert morgen af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, dat bevestigt het paleis. Gabriel gaat zijn militaire carrière ook verder zetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsleidam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van oud-EVRD Leuven in de laatste voorronde een prima uitgangspositie verworven. OHL ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. Vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. En tegen de avond krijgen we opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met drie Belgische toeristen in de regio. Dat meldt minister Prevot vanavond laat. Er is wel contact met hun familie in de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet, waren er zover we weten 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160 nu en de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Een stand van zaken van Dieter Keustermans.
2: De reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. En wat intussen vaststaat is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine en dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
1: De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen en dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en in subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen.
1: Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Dilies na afloop van de gewestelijke veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Kenten en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente zelf komen er extra politiemensen en ook extra camerabewaking in de getroffen wijken. Binnen de maand moet er een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Dilies wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig is. Eerder vandaag hadden de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones onder een eengemaakt commando zullen werken, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht dat al het geval is geweest. Bij de Waalse vervoersmaatschappij Letek wordt er morgen ook vrijdag gestaakt. Onderhandelingen tussen vakbonden en directie hebben niets opgeleverd. De directie wil eco-checks van €100 per jaar afschaffen omdat er bespaard moet worden. Volgens de vakbonden wil de directie alleen toegeven als ze de regeling voor hitteuren kan afschaffen. Medewerkers van Letek krijgen 1 uur compensatie per dag dat het warmer is dan 27 graden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. En Curry speelde ook mee in It's. Daar speelde hij de angstaanjagende clown Pennywise. En had ook rollen in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. Sport in de Champions League voetbal heeft Fenerbahce, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel in na 80 minuten. En bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft oud-EVD Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oasel ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. Vannacht is het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen en onweersbuien. Daarna rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Zo woensdag 26 augustus zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur en heel goeie nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse stad Cannes in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder zou zijn opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens een eerste balans van de brandweer viel er in doden en raakten 4 mensen zwaar gewond. Maar een Franse nieuwszender maakt melding van 2 doden en 8 gewonden. In de Verenigde Staten worden aanvragen voor immigratievisa tijdelijk gepauzeerd. Consulaire medewerkers doen geen visumgesprekken meer. Mensen die al een afspraak hadden over een visumaanvraag kregen de melding dat die voorlopig niet kan doorgaan. De regering wil nieuwe richtlijnen invoeren. Volgens een woordvoerder wordt de screening en de controle van aanvragers verscherpt. De regering Trump wil immigratie naar de VS zoveel als mogelijk beperken. De afgelopen tijd werden er ook al visa ingetrokken van internationale studenten. En de regering zegt dat ze mogelijk tot 200.000 visa wil intrekken van buitenlanders met een tijdelijk zaken- of toeristenvisum. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. Hij speelde ook nog de angstaanjagende clown Pennywise in de serie It. En hij had ook een rol in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. In de Champions League voetbal heeft Fenerbahçe, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarni Sosnowicz. De terugmatch is volgende week woensdag. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken en warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen, met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

You got to hold on. You got to hold on. You got to

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar gevraagd voor de 52-jarige ex-bassist van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. De Heideroosjes was in de jaren 90 en vroege jaren 2000 de meest succesvolle punkband van Nederland. En de band stond ook in ons land op verschillende festivalpodia. Toen de bassist vorig jaar gearresteerd werd, zette de band de samenwerking met de bassist onmiddellijk stop. Een uitspraak in de zaak volgt over enkele weken. Rusland heeft een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine Zeitung op een internationale opsporingslijst geplaatst. Dat meldt de Russische staatsomroep. Hij wordt gezocht vanwege haatzaaien. De journalist had begin deze maand gevraagd aan de Oekraïnse president Zelensky hoe Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Hij verduidelijkte toen ook dat hij het had over Russische militairen in die vraag. Volgens de krant waar hij voor werkte was het een ongelukkige formulering, maar is de Russische zaak tegen de journalist een aanval op de persvrijheid en een voorbeeld van intimidatie. In Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Béaya, een havenstad, ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden. In de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd en 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Het weer nog vannacht droog, opklaringen vanuit het westen, minimaal rond 19 graden. Straks trekt eerst een regenzone over ons land vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio.